Al vergeet jij mij voor altijd. Langzaam mijlpaal op jouw pad. Onderstreep jij steeds die prentjes in die hoeken van mijn hart. Sloop die mieren, die mieren wat ik bouw. En alles, alles benauwd.

Al neemde het jaar een jaar, door die malmak van ons brieven en die boer op ons bedaar. Geuge ze geestkut mijn hand, als die lensen voor ons loer. Net een oomlik naamloos, alhoewel jij een

jij mij voor altijd. Langzaam mijlpaal op jouw pad. Onderstreep jij steeds die prinkjes in die hoeken van mijn hart. Sloop, sloop die mieren, die mieren wat ik bouw. En alles, alles binnen, gezegd wordt aan jou.

buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

vas genaal op die horizon vir jou. My hand is uitgestrek om aan jou vas te blou. Al wat ek kan bring is die lied wat ek nou sing. Van een nooie wat my

zonder ijs. Met de job in de vier in het Calabri huis. Als hij rechts in nou, ik laat ik hoor. Je moet gewoon doen. Slim kopie eerst dat bij val waar hij wil. Hier is een liedje, moet zijn als je kan. Dus party bij de klant, dus party bij de land. Van je moest door die wissel, party is best. Van je dak door je grond, je glas tot je mond.

Los is sand. Die ouens kyk op broekies, lank al aan die brand. Want dis op, dis af, dis in, dis uit en onder.

Geni om wie het zijn hier. Ik en jij ken elkaar. Geni om waar ik leen hier. Mezelf jou niet gespaard. Je moest iets begraven. Die schuppers in die haven. Die wacht voor mij.

begraven. Sta ik al voort in die haven en je wacht voor mij. Want ik heb het geweer. Je komt terug.

0: Je skouer.
1: Je voet is daar. Op je elleboog.
0: Nee man.
1: Of je vreewijk.
0: Ik betaal, nee, R150 per persoon om dit in die circus te zien. En nou wil jy, ek moet dit in my sitkamer kom loop doen.
1: Ek hoop jy wees, dus heel makkelijk.
0: Wat is die naam, like die kwaad flamink?
1: Ek dink het is en die flamingo. Ek dink het is flamingo, if iets is dit. Ek kan nou nie meer onthou nie.
0: Anyway, wat julle nou nie gaan sien nie, is ons gaan nou daai ding probeer in studio en lag. En julle gaan niks weet hier.
1: En maandag gaan ons instaan hê.
0: Sondag al. Maar ja, dit is 19 minuten net voor die tijd van die prachtige tijd van 9. Ons skakel nou oor natuurlijk dan aan JK2 by Cobblestone. So, onthou die handsak project is nog steeds goed op dreef. Gaan maak jy hart open en skenk een handsak voor dingetjies wat nodig is vir die dames. Jy weet precies, dit is natuurlijk die handsak met gevul met nodige toiletware of enig iets wat jy denk die vrou dan kan nodig krijg.
1: Cobblestone, ja. Jy kan lipstick, jy kan sanitare briefies, tissues, bibles, net wat jy wil dan.
0: Ja, 100% man. Cobblestone en Warmer, Daniels, Astron, Energy en Uitenacht, Dispatch Daily en Biscuit Lovers en Jeffrey's Pie. Cheers, veers, svang jylle weer.
2: Luister online op www.luisterfm.co.za. Elke keer as ek jou sien,

Die lied daar van Rudy Klaasen, die hand is 5 minuten weg van nuustijd om 11. En dan is die laatste uur van die JKB, kan je glo. Die tijd gaan zo vrijdag, dus vrijdag moet sê, het raak een beetje warmer vandaag. En ik moet weer sê, ja, morgen ook nog een beetje warmer. So, het gaan baie, baie lekker wees. En maas gaf jou die nieuws bring om 11. Ons is hier bij Cobblestone Bistro en Bakery. Nog so uur wat ons saam met jou keier vir die handsak project. En as jy wil een draai kom maak om hallo sê of handsak bring, of hy goedkies wat ons nodig het, wat dames ons maar nodig het, bring het vir ons. Maar jy kan tot die einde van Augustus, kan jy nog steeds hier kom aflaai by Cobblestone vir ons, vir hy minne bevoorrechte dames dan. Wat van die lied van die legende omself, Neil Diamond, I Am, I Said.

0: ons lekker kry.
1: Ah, sê Arnie Jordaan, wat jy is my na-na-na, en kan jy geloos alweer tyd vir my om te groet. Dit was heerlik om saam met jou te kuier. Jy by JKB rechtstreeks vanaf Cobblestone Bistro en Bakery. Weer ons Clarence en Lillian, baie, baie dankie vir julle gasvryheid. Dankie dat ons handsak project ook hier kon doen vandag. En ons waardeer julle ook ondersteun vir Cobblestone en Bistro en Bakery. Hulle is deel natuurlijk van Luister FM familie al. En hulle is in 6de Laan Homer, nummer 40, jy het ons nou gehoor. Lekker land special, kom maak een draai hier. Dankie vir julle gasvryheid. En ek gaan uitspeel met Heinz Winkler. En dan gaan ons terug naar die atelier toe. Waar Etienne Kalitz dan vanmiddag een bykie verder saam met jou sal keier. En een lekker tyd sal hee ook. Se blind geskakel daarvoor. Sê ook dankie aan Clinicare. Hulle maak die JKB program moedig maandag tot vrijdag 9 tot 12. Ek sien vir jou weer maandag. Van my kant af JK gaan groot of gaan huis toe. Tot ziens.
2: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
4: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
5: Man, Speedico is die beste.
4: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
6: Hey, neighbor. I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
7: Yep, sold in a month. Simon and Monique at WeSellHouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
6: Everything?
7: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
6: Excellent.
7: They are. You can trust them to sell your home.
6: WeSellHouses.co.za. It's that easy.

Dans, en hij blijkt me rij, een popoffe medaille. Hij is die furry vlees, zo rollend hier een dindel, hoe is wees, hij is die vlees, een popoffe medaille.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
2: Die Newton UFS Derby is aan en hierdie week duik Mount Pleasant saam met ons kopieerste in Geesweek. En Saterdag is het tyd vir die groot Newton UFS Derby, dis by Laerskool Newton Park. Kom ondersteun ons spanne, voel die energie en wees deel van 'n naweek propvol pret, trots en tradisie. Hierdie jaar is ekstra spesiaal, ons vier ons 100ste bestaansjaar, vier saam met ons die eerste vlaikie tot die laaste juichkreet. Luister FM saai rechtstreeks uit vanaf 9 tot 12, een Diedriks en John Durker sal daar wees. So kom sê vir ons hallo by die lekkere luister lorry, 100 jaar van trots, tradisie en toekoms. MUZIEK

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Lieve jimmel, maar is warm. Ek moet die aircon het reg maak. Die het een vat aan my.
2: Raad die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
3: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiver en weet nie waar om te begin nie? Laat de wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, een familie-echtpaar wat omgee, saam met jou hier die pad stap. Om jou huis te verkoop kan een stressvolle ervaring wees. Ons kan jou gedachte van te koop, na verkoop, gauw realiseer. Ons bied een gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane & Liesel by Talana Voet Eiendom.
1: Die maand is allemaal weer lus van keier. Is dit nou?
4: Wop, daar klap die skote, vanavond is weer een grote, aha.
1: Vanavond gaan ons groot,
4: ma.

Zayn, Taylor Swift, I Don't Wanna Live Forever. Janie Bey, skopting af met My Lief. Picnic saam met jou, picnic drive en het haar vrijdag. Dankie Etienne Kalitz, met jou naweek afskop. Ek is saam met jou op hierdie lieflike vrijdag. Lekker sonnig en warm buiten. Tot so net voor 6, keir ons saam. Jou weer om die draai, sportnies, topic. Net so kennisgevingkie op vandagse topic. Vandagse topic is beslis, een bykie tong nie kies, maar ook is tussen die lijne. So, as jy gaan saamgesels, jy gaan sien die topic is daar op jou WhatsApp, tyd is binnenkort. Lees een bykie tussen die lijne. Ok? Maar die hele klas saamwerk. 082-333-667. Ons houd met die muziek jou weer om die draai.

0: glas.
1: Luister FM.
2: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
3: Dis omdat hulle by Samba is.
2: Hoeso?
3: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
2: En?
3: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoekom hulle altyd aan gaan.
3: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde krediet. Bepalings en voorwaardes geld.
4: Looking for the getaway where you can truly experience nature? Then Buffalo Bush Camp at Kudu Valley Safaris is the perfect destination for you. Located near Glen Connor in the Eastern Cape, we offer everything from self-camping and luxury glamping to our fully equipped Kudu cabin. Experience the excitement of the bush, surrounded by buffalo and other wildlife, while relaxing in comfort. Book your stay today. Contact or WhatsApp Marius on 083-310-0881 or email kpsafaris@iafrica.com or visit www.buffalobushcamp.ca. Buffalo Bush Camp. Your bush adventure starts here.
5: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new

0: Meister FM. Wir.
1: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre, Saterdag 15 Augustus, Aliwal Noord 819, Bisho 1424, Kraddock 1122, Dispatch 1422, Oos-London 1720, Fort Beaufort 1324, Graaf Reinet 1324, Gramstad 1425, Jeffreys Bay 1519, Mtata 1122, Port Alfred 1520, Port Elizabeth ook 1520, Port St. John's 1522, Queenstown 1021 en Uitenhaag 1423. Dit is jou weer vanmôre, Saterdag 15 Augustus.

0: MyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Kleinstroom of grootskerm. Dis tyd vir Netflix.
2: Yes, is daai tyd van 'n week, is 'n Vrydag, ons kyk wat is daar op jou skerms om te geniet. En ons kop dinge af met kleinskerm, wat is op die stroomdienste, of jy nou een van die dienste het, of miskien het jy van die skelmbokse, makkie saakie, niks met my te waai nie. Maar wat is uit op die oomblik, lekker reeks op die oomblik? Ek het hierdie ene verlede week gekyk, in een aand, Alley Cats, ek dink ek het dit al genoem, dit is een splinte nieuwe animatie reeks, maar dit is vir volwassenes, mense. As jy van Ricky Gervais hou, sal jy van die hou. Baie snaaks, nie vir kinders nie, daar is baie vloekwoorde in het, so asblief. Dit is nie vir die jongspan nie. The Last House het ek ook gekyk verlede week, dit is een fliek, dit is baie interessant, ek moet sê, dit is een thriller type van een ding, ook een bykie sci-fi in hom, so kyk een bykie daar, nie bad nie, ek moet sê, ek is nie spyt, ek het hom gekyk nie, lekker fliek, so jy hou van jou thrillers, een bykie in the klein bykie sci-fi, as bisserij, gooi op. As ook een fliek, The Ribbon Hero, wat uit is op die oomblik, seizoen 3 van Tyres, het ook uitgekom, en Don't Say Good Luck is een fliek, een tiener drama print. Ek het hom nog nie gekyk nie. Dan is daar nog The Gates is een fliek. Dit is nou onlangs hierdie week uitgekom. Piece by Piece, ook nog een fliek. Journey to Bethlehem is een muziekblijspel film. The Chosen in the Wild with Bear Grylls is een reeks wat uitgekom het. Ek denk ek het hom genoem verlede week. En in die vierde seizoen van Reacher is ook uit op die oomblik. Dan, wat is daar nog? Pokémon Indigo League is uit op die oomblik. Ook Travis Barker, Louder Than Fear. So as jy een rocker is, dis een insiggewende en exclusieve blik op die leven van die bekende tromspeler. Natuurlijk, hy het vir Blink-182 gespeel. En die fliek Camp Rock 3, dit is ook nou nie beskikbaar oor die laaste tydjie uitgekom. Dan The Strangers Chapter 2 is uit op die kleinskerm, is haar grievel. So kyk om net as jy nie mind vir haar is nie. Georgie and Mandy's First Marriage seizoen 1 het hierdie week begin, en dit is die mense wat Young Sheldon of is een komediereeks en is een spin-off van Young Sheldon, so in die Big Bang Theory type universe. Dan is daar 11de seizoen uit van die reeks Signs of a Psychopath, en dit is een ware misdaadreeks. Hou jy van jou true crime, dan sê jy daarvan ook een fliek Normal, een actiekomedie type thriller rolprint. Bob Odenkirk speel daar in, as jy dit wil gaan probeer. Ook Whitman Thomas, Terminal Crew of Dudes, is een komedie speciaal. Dit is nou as jy daarvan sal hou. Wat nog, is dan Women in Blue, seizoen 2. Dit is ook uit die oomblik. Dan, dinge wat op pad is. Kom ons kyk gauw opkomende dinge op jou klein skerm. Free Fall, A Reckoning for Boeing is 'n dokumentair oor die maatskappy Boeing. Baie interessant, ek hou van goed soos dit, kyk vooral op YouTube. Dan sal ek een bykie loer na dokumentaire oor besighede en maatskappye, goed soos dit, as iets nou fout gegaan het vooral. The Whisper Man is ook een fliek wat op pad is, is een thriller. 28 augustus kom hy uit. Outer Banks seizoen 5, ook 28 augustus is dit op pad. Blue Beetle, die fliek, dit is op pad 17 augustus. Ek het hem nog nie gekyk hier. Danny Novak Djokovic, Wolf in Winter dokumentaire, kom 20 augustus in jou klein skerm toe. En nog een fliek, Back to the 90s, kom op die 21 augustus op die klein skerms uit. It's Always Sunny in Philadelphia, die 18de seizoen, kom ek jou kant op die 17 augustus, is een komedie reeks. Lion is ook een reeks, een splinter nieuwe drama reeks, wat op 20 augustus begin. The Simpsons, die speciale episode Yellow Mirror, een type van een Black Mirror spoof, dis op die 26 augustus. Dan ook Lanterns, hierdie ene kom sondag aan tyd, ek sien hy daarna, dit is die sondag die 16 augustus, jy gaan hom nie op jou gewone stroomdienste kan kyk nie, so jy moet maar manier vind. Lanterns is natuurlijk gebaseer op die Green Lanterns van DC Comics, dit is die DC Studios, ek gaan het kyk, maar ek gaan hom eers maandag gaan kyk, natuurlijk met die tydverskil, want hy kom hier sondag aan uit in Amerika. Dan Conan O'Brien Must Go, die derde seizoen is op pad 21 augustus. Die fliek Mother Mary, Anne Hathaway speel daar in 21 augustus ook. Abbott Elementary is die vijfde seizoen wat ek jou kan toekom op die 22 augustus. Stillwater seizoen 5 op pad 21 augustus. The Dynasty, Huskies is die documentaire reeks. En dis op die 21ste en Dark Matter die tweede seisoen, einde van die maand, 28 Augustus. Dis wat op jou klein skerms is. So daar het jy dit. Ons kyk 'n bietjie na jou groot skerms. Wat is op die oomblik? Hy Toy Story 5 draai nog steeds op jou groot skerm. Moana live action, die lewendige een, hy is daar. The Odyssey nog steeds daar. Spider-Man Brand New Day. Dis een wat ek onlangs gekyk het. Op die laaste keer wat ek gaan fliek het, ek hom gaan vang. Baie goed gewees. Paw Patrol, the Dino movie vir die jong span. Lekker man. Ek wil hom gaan kyk, maar ek wil hom ook nie gaan kyk nie. My dogtertjie love Paw Patrol. Dan twee nuus wat op die groot skerm is van vandag af is One Night Only. As jy lekker rom-com soek, bietjie date night, gaan kyk om 'n bietjie One Night Only is nie van die lekker tipiese rom-com movies. Dis al wat ek kan sê. En dan, een wat ek wil gaan vang, miskien kyk ek om die naweek, The End of Oak Street, Anne Hathaway speel ek daar in. En dis 'n hele woonbuurt wat net verdwyn. Weird. En dan skielik, hulle verdwyn nie, maar hulle word geskuif. En dan skielik is hulle op 'n planeet of ergens waar daar dinosourusse en daai tipe dinge is. Dan kyk ons na die fokus op die groot rol op die groot skerm. Daar's ietsie 'n hele paar flieks wat nog jou kant toe kom hierdie maand, maar ek wil kyk na The Dog Stars. Dis 'n opkomende wetenskap fiksie oorlewingsdrama. Nou dis die apocalypse. Dis 'n Ridley Scott movie. So as jy ken vir Ridley Scott, natuurlik sy Alien en Gladiator gedoen, of hy het Alien en Gladiator gedoen. Dit is altyd briljant. Baie goeie film. Kenner, so gaan kyk 'n bietjie daar. Dit is die apocalypse, die storie speel af in 'n genadeloose post-apocalypse wêreld nadat daar verwoestende tipe griep pandemie het die meeste van die mensdom uitgewis. Daar's oorlewendes, daar's woofies, daar's honde, daar's natuur, daar's oorgroeisels. Jy weet mos al hoe weer speel die movies gewoonlik. Hoe lyk die wêreld nadat daar 'n apocalypse is? Dit lyk baie goed. Josh Brolin speel daarin, Margaret Qualley ook en Guy Pearce is ook daarin. Baie goeie akteurs en aktrises. Gaan loer hom, maar ek gaan vir jou 'n bietjie speel van hom wat jy hoor wat dit oor gaan.
3: Before the world ended, I was kissing my wife, playing with my dog.
4: Jasper!
3: The world that was doesn't exist. Here it's just us trying to hold on to what was. But out there, it's kill or be killed. The only thing left to fear. Survivors.
5: There is a place that still remains.
6: Go.
3: I listen. I heard a voice on the radio. My name is Hick.
7: I'm Seema.
8: He's an unknown. We survived because we have rules about how to deal with unknowns.
7: I know he has real coffee. I miss music. Singing on the way to the grocery store.
3: I miss the grocery store.

0: Yes, iemand kan sing. Robin Morris, die uit Jeffrey's Bay uit met Walking Alone. Een stem soos dit. Wie het die AI muziek nodig? Hey, die man kan klap. Goeie genade. Lekker muziek, ons speel hardstaf op die oomblik. Hups, is die woord H-U-P-S. H-U-P-S. Dis die woord hardstaf. Gebruik om in een sin, stief met die sin in die WhatsApp-lijn toe. 082-333-667. Ons is in Augustus, dis vrouwe maand. En soos jy vanochtend gehoor het, Jake het uitgesaai daar by Cobblestone. Dit is Luister FM, sy handsak project. Vul handsak en vul iemand sy hart. Ons handsak project is op volle dreef. En handsak is toch mos nou maar synoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Aflaaipunte soos vanoggend Cobblestone en Warmer wat JK was, ook Daniel's Aston Energy en uit die nacht Dispatch Deli, Biscuit Lovers in Jeffrey's Bay. Dit is Luister FM se handsak projek.
1: Honger? Ons het jou gedag. Kom kyk by Ribs Etc Dispatch of Ribs Etc PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spekskyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc Dispatch en PE. Die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
2: Luister FM weer.
0: Ons kyk vir oulaas, wat maak jou weer dinge vir môre, Saterdag 15 Augustus, Aliwal Noord 819 Bishu 1424, Craddock 1122, Dispatch 1422, West London 1720, Fort Beaufort 1324, Graaf Renet 1324, Gramstad 1425, Jeffreys Bay 1519, Mtata 1122, Port Alfred 1520, Port Elizabeth 1520, Port St. John's 1522, Queenstown 1021 en Uitenaag 1423. Dit is jou weer vanmôre, Saterdag 15 Augustus.

Martin Bester, saam met Lofi, Disco Damage. Vrydag musiek is tyd vir my om tot ziens te sê. Ek is terug met jou nies, wat jou kan toekom om 6 om dinge mee af te sluit. En dan gaan ons nog lekker keier met lekker musiek in jou vrydag aand. En maar ek sê vir jou vir nou tot ziens, tot ek terug is met jou nies. Ek speel uit met Ruel, se Monsters. Tot maandag, tot ziens.

Tebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

CX getrek. Ach nee, wat moet die mensen trekken? X7 hadden waren, die rivier gezette arm. Om zelf een glaasje bier.

want is allemaal weer eens verkeer. Is dat nou? Wop, dat klap die squatte. Vanavond is weer een grote. Aha. Vanavond gaan ons groot.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: By East Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. East Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlappe handelaar in die Oos-Kaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van East Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
1: 041-581-5363.

your Wasser. Jou skoonheid verstom my weer en weer. As ek met jou praat, keer op keer, gesluip en

zing verloren o fonteinen en toverbeelden van oases langs die pad. Maar ver al wees die torens van die mijne, jouw schoonheid leeft veel dieper in die hart. En ik onthou op een manier was daar maar net diezelfde vrede.

wijs erachter. Voor die vreemde land. De salms van een dochter.

Daar streef ik myself net toesluit. Weg van die wereldse lot en hierdie warm kamer vol liefde, waar ek myself weer kan ontmoet. Kan dit wees dat ek hier langs jou my hart in jou hand kan sit, voel ek weer

Meister, Meister. Luis Alifonkelaats, Spat. Ons weer allemaal. Jij was nooit een makkelijke meisje. Maar jij was...

aan voorbij vliegt. Met jouw cellphone en jouw één hand. Dan zijn die broers hier onder in bed. Jij verloor beheer. In bliksem neer. Waar al wat loopt. Waar al wat gaan. Weg met mijn Bijbel. In een nightmare. In een mes. Voor jou is ik bang. Banger als een poffer. Louise.

enloqueciendo. Van a odio escape y una yo reptil slob. No como se ni lata. Ojo y saque el fuerio, tío. Será ni donka, el drang mampur. Wachen kijk, wat gebeurt. Eister op eister. Louis zal je fonkel aan spat. Die lijk van Leon Veenstra. De eeuwen zijn een donker gat. Maar ik weer, die duivel kom jou al hooi aan.

0: Lekker blues vir Louis.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Iedereen op een stofpad heeft ons verdwaald. Ergens bij kruisen die aan elkaar geraakt. Iedereen is een schema, heeft ons elkaar verloren.

snel. Kan jij onthou? Maar hoe draai die wind dan nou? Hoe draai die wind dan nou? Hoe draai hy nou? Die sterre lyk vreemd, die maan is half en skeef. Geen teken van reën, die dors my ewige vrees. Sien ons iewers hoop, ver voor ons lê. Of is als reeds dood, nog voor jy niets kon zeggen.